60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Thank you.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gids voor K3 in Tegelen.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Er is een tweede minderjarige verdachte aangehouden voor de explosie bij een woning aan de Olieslagerstraat in Roermond in 2024. Honderden tot mogelijk duizenden mensen zijn gisteravond naar de Sterrenwacht op de Brunsumheide gekomen om op het laatste moment een eclipsbril te bemachtigen. En het Britse Big Church Europe wil volgend jaar op het Megalandterrein in Landgraaf een groot christelijk muziekfestival houden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist, duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
7: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
6: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
7: Get your tickets at thedoolhof.nl.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Hey Frank.
10: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
9: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
10: Oh ja, joh.
9: De gereedschapkist, de meterkast.
10: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
9: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
10: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
11: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
14: Liefde voor liefde.

0: Ik had er zo zin in. Die nou draai nog een keer. Een lekkere posie.
1: Ik ga het feest weer. I'm the mood for dancing.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo hield ze nooit. En zo hield ze wel een keer. Yo.
0: Yo. Ik moest er even aan. Sorry, maat. Ik moest even. Ah. Ik had er weer zo zin in. Ik is classic goal. Ik heb best nog een keer draaien.

0: 10 minuten over 7 gaat het allemaal gebeuren. En tegen 9 uur dan moet het allemaal compleet zien. Dat ze in de Rijn woont, boven in Frankrijk, zo helemaal door naar Mallorca en zo. Dan kan ze het allerbeste zien. En de Zielimburgers zien er al afgereisd. En ik wil straks even bellen, want ik ben toch wel benieuwd wat dat nu zo bijzonder maakt. Hè? Dat ze er extra van eens afreizen naar Mallorca om dit te zien.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, dan kan ze wachten tot 81 of zo gaat. 2081 kwam er nog een keer.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Maar volgend jaar heeft Rob Bakkers ons nog verteld.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Is er ook nog zoiets? En dan wordt hij 50%
0: nog zoiets. Nog zoiets.
1: Ook zo'n zonstem. Dat is een halve.
0: Een halve, ja. Een halve.
1: Ja, ongeveer 50%.
0: Goed, daar gaan we het straks over hebben. Nu, binnen 10 minuten over 7 geworden. Op de dag hebben we wederom K3 kaarten weggeven. Mama C, Mama Sa, Mama Zakkenbomba. Gaan we straks afzingen. Nicole Pools, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mijn Nicole.
0: Hallo. Hey,
2: ik zou hier een pleitje willen hebben van Thomas. Thomas Sommer. Dankjewel. Fijne uitzending. Hoi, hoi.
0: Toen hebben ze in de mooie maat en ik heb ze munten gegooid hoor, in zijn brievenbus of zo.
1: Nee.
0: Ongelooflijk.
1: Dat gaat vanzelf.
0: Royce, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Maarten, goedemorgen Groeiwakkers van Limburg. Hier is Roger weer.
0: Ah, Roger.
3: Op het van Erkelen, dan was ze weer.
0: Zo.
3: De Vergroeier. Ik kom met Sweet Caroline.
0: Ook al.
3: Groetjes, Radio A.
0: Radio A, Sweet Caroline, Neilke Diamond, zitten we de stripje bij. Ja. Dankjewel voor die bijdrage.
1: Heel goed is dat natuurlijk, hè. Dan gaan we nog eventjes naar Emiel.
0: Emiel?
1: Emiel, die zegt namelijk, goedemorgen Maarten en Pascal. Ik ga voor Rocco Granata en Marina. Ik vind dat geweldig.
0: Ja, dat kan je voorstellen,
1: hè. Nog een fijne dag alvast. Sjaak van Neer, die gaat voor Fleetwood Mac en Oh Well. Mm-hmm. En Ralf van Mossen. Die zegt, morgen Maarten Pascal, dan gooi ik ook voor Mama C, Mama Sa, Mama Huppeldepup.
0: Mama Sa, Kaboomba. Ja, die echt hoor.
1: En Petra Stroom, ja. Die zegt, die had het over de Kelly Family, vonden wij een mooie keuze.
0: Zeker.
1: Maar hij zegt, oké, ik ga dan toch ook maar weer mee voor Sweet Caroline van Neil Diamond. Ik dacht dat hij al in de lijst stond, zegt ze.
0: Ja,
1: nou, dat is een goede opmerking. Maar ik heb het opgezocht en hij staat er echt niet in, hoor.
0: Nou, dat is toch goed. Ik kan het dan wel goed meedoen. Zo met de ochtend in de och, John is er ook weer. Michel Bakker zit in de rie. Nog veel meer. Mijn arme van Buren, de chauffeur aan in de rie. Ik kan hem ook wel zingen. This is what it feels like.

0: komt de zon erop. Nou, die zon die komt wel op, maar vanavond er eentje, woep, komt die maan weer, grandelveur, hoppakee, kreeg van alles te zien in de lucht, de eclipse. Misschien hebben ze zijn brilke wel gerold, of hebben ze bij die 600 minuten gestoond door de Brunsumer Heide.
1: 600?
0: Duizenden! Ja, maar er waren we 600 brillen, waren er.
1: Ja,
0: er
1: ja. 600.
0: Dag iedereen van Wetsen, wat is er achteraan zo? Nou, dat zien toch geen 600, maar nee, dat waren heel veel. We willen het zo meteen om huren van onze collega Frank Mono, want deze is erbij geweest. Hey John, goedemorgen man!
2: Goedemorgen jongens!
0: Hallo!
2: Goedemorgen, goeiewappies!
0: Welkom!
2: Ik hoorde net de meneer zeggen van Demos Roussos, Frans. Ja. Daar ben ik ook wel voor.
0: Dat is zo'n plaatje!
2: Dat is een heel leuk plaatje voor
0: zeker.
2: Ik wens iedereen weer een hele fijne dag. En die nog vakantie hebben, nog een hele fijne vakantie. En radio!
0: Radio! John, dankjewel. En van John naar de man die wel vakantie heeft. En hij ligt op de bank.
1: Links op de bank.
0: Links?
1: Ja, links.
0: Heeft hij zich niet omgedraaid?
1: Kijk, je ziet hem. Kijk, hem
0: zo is
1: hij.
0: Ja, ja. Ik zie hem, joh. Zie hem liggen, joh. Ja, Michel de Borg, hè? Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Pascal. Maarten, vrienden natuurlijk van de gezellige vroege ochtendshow De Nederlander. Hier de Bargaande. Met de volgloeien.
0: Ja.
3: Ja, ik ga ook voor K3 met Mama Zij. Hier was de bijdrage van de Bargaander. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. Radio.
0: Radio, hè? Het werd wel spannend nu, hè? Nu moeten we wel flink gewoon tellen.
1: Maar ja, wat betekent dat voor de opdracht van vandaag? Want dan kun je gewoon zo, hè?
0: Ja, maar dit is een beetje... Het is dan niet zo ver, jongens. Eerst moet Leo naar Loewes even zingen met Bleeding Love. Dan zullen we even gewoon tellen. Wie het allemaal door is, komen hier. Ah, ik zie al Gert Verhangering, hoor. Maar goed. Mama C, Mama Sa is wel de opgave voor de K3-kaarten. Die kan ze vandaag ook winnen. Voor de derde dag op 3 IPL1 in de ochtendshow.

0: gezien, kieken, doorstander 1 en doorstander 2. Dat is zo. Ja, even kieken. Ja, ben er binnen, hoed.
1: Komt nog eentje binnen.
2: Wat kan ik eentje binnen?
1: Josje Tossings.
0: Ach, dat is lang geleden, onze buschauffeur.
1: Ja, ja, goedemorgen, nou, man. Hè. Mijn volgende voor vandaag is Demis Roussos.
0: Oh.
1: Met My Friend The Wind.
2: Ja, dat gaat ook helemaal Demis Roussos. Maar ja, ga je die niet horen met de eindsprint met de 4 platen? Want,
1: jij hebt de kraaltjes geteld.
2: Ja, ja, ik heb kort geteld, hoor. Maar groene kraaltjes en blauwe kraaltjes. Maar die groene en die blauwe kraaltjes hadden toch een beetje ruzie met hem. Maar uiteindelijk heb je toch altijd wel iets oud. En het ging eigenlijk tussen K3 met Mama C, Mama Sa en Neilke Diamond met Sweet Caroline. Ik denk als ze bij een Joekskapelbus, dan weet ik zeker dat ze één van die 2 platen wel eens gespeeld hebben. Hoe zijn allebei? Dan maken we het wel spannend, hè?
3: De volgende. Ja.
2: Wat is het geworden? Deze classic.
0: Classic? Nou. Zeg het al? Classic is echt een klassiekertje.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ja, zal ik me kunnen instarten? Dan wens ik het maar, hè?
0: Even.
2: Ik hem toch. De volgloeier van vandaag is Neilke Diamond met Sweet Caroline. Ja, toch met de overmacht gewonnen, hoor. Het is niet zomaar dat K3-bam eroverheen ging. Neilke Diamond met 3 stripjes meer. Ibi Alain Hursum, Sweet Caroline, als zijnde de volgloeier.

0: Gids voor Kadri in Tegelen.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeten te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Wacht, dit is het LA Nieuws. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de explosie bij een woning aan de Olieslagerstraat in Roermond in 2024. Het gaat om een minderjarige jongen uit die plaats. Vorige maand werd in dezelfde zaak ook al een minderjarige opgepakt. Bij die explosie ontstond brand en raakte de woning beschadigd. Honderden tot mogelijk duizenden mensen zijn gisteravond naar de Sterrenwacht op de Brunsum Reide gekomen voor een eclipsbril. Op veel andere plekken waren die uitverkocht. Maarten Ritsen van de Sterrenwacht.
13: Ja, we hadden er voor vandaag 600. En het euvel is, we verkopen ze ook al eigenlijk het hele jaar. Afgelopen vrijdag hebben we nog een kleine 400 verkocht. Maar mensen zien natuurlijk nu pas dat er een zonsverduistering morgen is. Hè. Dat is het media-effect. Vinden we heel erg mooi. Maar ja, we willen ook natuurlijk niet iedereen teleurstellen. En dat gaat er bij een groot gedeelte helaas vanavond gebeuren.
12: Nou, de grote toestroom zorgde voor lange rijen en flinke verkeersdrukte. Het megalandterrein in Landgraaf is volgend jaar mogelijk het decor van een groot christelijk muziekfestival. De Britse organisatie Big Church Europe rekent dagelijks op zo'n 20.000 bezoekers en heeft een eerste verzoek bij de gemeente ingediend. De gemeente staat niet negatief tegenover het plan, maar wil onder meer de parkeer- en kampeermogelijkheden en veiligheidsaspecten verder laten onderzoeken. Een vergunning is nog niet verleend. En de natuurbrand bij Vendra is nog altijd niet volledig gedoofd. In de Boshuizerbergen zijn smeulende plekken die nog rook- en geuroverlast kunnen veroorzaken. Metingen wijzen vooralsnog niet op verhoogde gezondheidsrisico's. De brandweer laat de smeulende plekken gecontroleerd uitdoven, mede omdat er mogelijk nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem ligt. Het weer in Limburg zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het vanmiddag zo'n 32 graden. Door de droge lucht voelt het niet drukkend aan en vanavond zijn de omstandigheden gunstig voor de gedeeltelijke zonsverduistering.

0: Country Club, do you really want to hurt me? Hier bij L1 in de L1-ochtendshow. Op de dag dat we wederom kaart gewoon weg hebben voor K3.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eerst maar eens even kijken wat op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld en verder buiten. We beginnen even in eigen land, maar we kunnen ook op andere plekken gaan zien. Het beste zelfs in Mallorca. Daar gaan we straks over doorpraten met de amateur-astronoom Henk Bril. Waar hebben we het dan over? In Nederland vandaag een bijna volledige zonsverduistering te zien. Voor eerst sinds 1999. Mensen kunnen samenkomen bij sterrenwachten, maar ook zelf kijken, maar dan wel met een eclipsebril op. De verduistering begint om 17 over 7 en het hoogtepunt is om 11 minuten een vraag.
2: Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. Om dat te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
3: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
2: De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden.
0: Mogelijk worden er geen Batavus en Sparta-fietsen meer gemaakt. Het moederbedrijf is failliet. Deze fietsenmaker vindt het jammer dat deze oer-Hollandse fietsenmerken misschien verdwijnen.
4: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
0: Er wordt nog gekeken of het moederbedrijf een doorslag kan maken.
2: NEC heeft een flinke stunt gehad om de strijd in de Champions League. Want gisteravond nam de ploeg uit Nijmegen het op tegen het Griekse Olympiakos. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. En in de verlenging scoorde NEC 2-1. En de fans waren uitzinnig.
5: Ja, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC-supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
2: Kijk, ze zijn allemaal positief gestemd, ja. Hè, die fans. Nu moet NEC Bode Glimt uit Noorwegen verslaan. En als dat lukt, is dat Champions League ticket binnen?
0: Nou, er is dan meer positief nieuws te melden. Want ik heb gisteravond nog even naar de televisie gekeken. Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham een zeer spannende 100 meter horde de Europese titel veroverd. Daarmee heeft de 31-jarige atleet het Hoorn eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd wel een fotofinish.
6: Ik stond na de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet? Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
0: Ja, het was echt nipt. Die wees uit dat Visser een duizendste sneller eerder aan de finish was dan de nummer 2 uit Polen.
2: Ja, en op deze 12 augustus gaat de derde dag van dat EK atletiek in Birmingham verder. Die is ingeruimd voor onder meer de finale van de 400 meter van de mannen. Met mogelijk ook weer Nederlandse inbreng natuurlijk. En ABN AMRO geeft als laatste van de grote banken in Nederland inzage in de boeken over het tweede kwartaal.
0: En tot zover het mediaoverzicht hier in de L1 Ochtendshow.

0: met Backstreet Back to the Backstreet Boys. Hier Mikkel Schellemater in de Ellen Olsen Show. Kwart voor acht. En ja, geloof het hè. 17 minuten over 7. Ja, het is nog wel, Gert. Veel mensen zullen dan de lok gaan turen. 600 mensen, zeker met een brilkoop, die ze gisteren hebben gekregen. Of gekregen, nou gekocht. Ja. De Brunsumer Heide. Was toch niet normaal, hè? Maar goed, we gaan het er straks nog even over hebben. We hebben er ook wat beelden van. Van rieën mensen die er stonden. En ze denken van, het is toch niet te geluiden. Hier bij de Sterrenwacht. Ik heb meegekeken op Elling Televisie. En we kregen ook meegekeken door de weerwaarnemingen. Want die hebben we vandaag ook. Hoewel de hemel een beetje helder blijft vanover. Dat we het kunnen zien, maar
1: voor zover ik begrepen heb, zijn de weersomstandigheden perfect onder... om het te volgen
0: gehad. Ja, dat is alvast positief.
1: Ik heb begrepen dat jij dat via de tv doet.
0: Ja, ik heb niet zo'n bril. De lastkap, die mogen we niet hebben van pap, dus ja.
1: Nou, die lastbril mag je ook niet gebruiken.
0: Ja, dat is een goeie, het dubbele.
1: Nee. Het is alleen het brilke.
0: Ja, dat durf ik ook niet
1: of te kieken. Dat vergiet, weet je nog wel.
0: Ja, maar dat is van... Dat is meer een kermisattractie.
1: Een hele leuke oplossing vond ik dat, hoor. Maar goed... wat jij wil, je kijkt het maar op tv. Voor de rest kijken we natuurlijk ook naar het weer van nu. Mm. En gaan we eerst maar eens eventjes naar Peter Meijer.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Venlo. Het is vanochtend een frisse ochtend met een graadje op 15, 16. Maar wel een strak blauwe lucht. Dus het wordt vandaag weer een topzomerdag. Met een klein beetje wind uit de westelijke richting, kracht 2, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Temperaturen worden vandaag maximaal 30, misschien wel 31, misschien 32 graden. Maar als je buiten bent, smeer je goed in, drink voldoende. En ook let op de buren of alles goed gaat met elkaar. En dan zou ik zeggen, tot morgen.
0: Radio, ja, dankjewel.
1: Het zit er toch wel mooi bij, hoor.
0: Dat zit er prachtig bij, hè. Die kan ik in eerder een meun, maar is goed. Dat kan
1: dat is wel low, hè. Ja. Dan gaan we meteen weer even door naar André van Maris.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze woensdag morgen doet de gast ook de weerwaarneming. Tja, weer een strak blauwe loop vandaag. Er is een heel klein beetje wind. Nauwelijks waarneembaar. Het is fijn boeten. Vannacht goed uitgekoeld op de graden 13, 14. Maar in de loop van de dag werd die temperatuur toch weer omhoog gejaagd door de zon. Maar, tja, pak een beetje 32, 33 graden. Daar mogen we niet van opkijken. Het bleef gewoon erg warm. En de regen is ver weg.
0: Nou.
3: De zon is langzaam omhoog en klimmen achter de duim. Ja, terug weer naar voor de natuur. Helemaal niet goed. We zien dringend aan regen toe. Ik wens u in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, als je de kermis weg was. Hè.
1: Ja,
0: naar de volgende plek.
1: Juist, gegaan.
0: Ja, joh, ik hoop dat er zelf ook een paar rondjes zit gedreven op de carousel. Hè. De mensen doen het op met André. Hè. De is altijd wel voor in voor een geintje. Dankjewel voor de weerwaarnemingen. Ibi, alleen morgen gaan we er uiteraard weer doen. En zo meteen gaan we nogmaals vertellen wie het geeft met die kaarten van K3. Want die is niet gewild. Ik heb zich dan aanmelden, maar we laten duidelijk meer versturen wat de opgave van vandaag is. Eerst gaan we naar Morgan Wallen en Love Somebody. Dan ook de heilige Antonius. Bezinkt over. Uiteraard, Rowan S. IBL1.

0: Juniors. Heerlijk. Even de mondharmonica tussen de lippen doorheen. Misschien is hij straks wel zingen. En wat moest er dan zingen? K3.
1: Zing mee met K3.
0: De ganse week hebben ze wegkaarten voor K3 in Tegelen. Is uitverkocht zo'n beetje. Alleen Sloppen zien er nog wat kaarten. Maar we hebben ook voor die open kaarten nog hier in de ganse stapel liggen. Gisteren zien er al kaarten uitgegaan. En mondig ook. En vandaag doen we dat weer. Het enige wat ze dadelijk moest doen is even appen K3 naar de L1 app. En dan zorgen dat ze tot 10 op bereikbaar bus. En zorgen dat ze dit liedje kent zo'n beetje. Mama, ik ga het niet verder nu, dat moet je zelf allemaal doen. Weet je wat af te zingen, dan geef het even door via de L1-app. Ik heb zo maar zien dat we dit straks gaan bellen. Dan hebben we die kaarten niet met 1, niet met 2, niet met 3, maar met 4 kaarten. Voor K3 in Tegelen.

0: beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
2: Auw.
1: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
3: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Er is een tweede minderjarige verdachte aangehouden voor de explosie bij een woning aan de Olieslagerstraat in Roermond in 2024. Honderden tot mogelijk duizenden mensen zijn gisteravond naar de Sterrenwacht op de Prinsenheide gekomen om op het laatste moment een eclipsbril te bemachtigen. En het Britse Big Church Europe wil volgend jaar op het Megalandterrein in Landgraaf een groot christelijk muziekfestival houden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
2: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij drie Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
4: Visser houdt ze, redt ze, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67, Visser wint.
2: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon. Vandaag in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden.
5: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgam zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergam.nl. Zorg begint bij dich.
6: Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
7: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP Tummers en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
8: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
9: Hey Frank.
10: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
9: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
10: Oh ja, joh.
9: De gereedschapkist, de meterkast.
10: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
9: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
11: Top! Jij blijft Bob.
9: Bof, Kees.
10: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
12: Klaar voor een frisse start?
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
15: Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
16: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Nights of Broadway. Het is 9 over 8 in de LA Nocturne Show van deze dag. En vanavond met z'n allen turen naar de log. 17 over 7 gaan het allemaal beginnen. Eerst nog eens even lekker wakker weer. Hè. De pub zoekt de oude vrieven, want ach, we hebben toch lekker geslopen. Of was er weer plekken vannacht?
1: Vrieftien pupje uit die ogen.
0: Even uitrekken allemaal.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Waar is het warm, joh?
2: Ja, lekker.
1: Ja,

0: Limburg maakt zich op. Ik denk dat de ganse Europa zich opmaakt voor de zonverduistering van vanavond. De eclipsbrillen die vliegen voor de toonbank. En op verschillende plekken wordt gezocht naar het beste uitzicht op het toch wel bijzondere showspel. Met Stoerdag 1999 was er zo'n beetje een vergelijkbare zonverduistering. Alleen was het weer niet zo goedsluipig, hè?
1: Minder. Toen was het relatief bewolkt. Ik was toen in Italië, weet ik nog. En ja, daar was het gewoon niet bewolkt. En daar hebben we die zonsverduistering helemaal meegemaakt, hoor.
0: Oh, dat is prachtig. Ja. Nou, Henk Brillo Nieuwstad, amateurastronoom, die heeft het al vaker meegemaakt van zonsverduistering. Hij reisde zelfs in 2005 naar Spanje voor een ringvormige eclips. En nu zit hij op Mallorca en wij spreken hem. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen. Wat mooi dat je zo'n...
2: Zijn jullie al een beetje zenuwachtig?
0: Nou, het valt wel mee. Ik denk dat er meer andere mensen zenuwachtig waren die gisteren bij de Brunsumer Heide waren. Want er was een kilometerslange file van duizenden mensen die gingen voor 600 brilletjes. Maar ja, jij dacht, ik ga naar Mallorca, want dan heb ik sowieso de allerbeste plek. Waarom? Vertel eens even, Henk.
2: Nou, op Mallorca, daar is de zonsverduistering totaal. Dus daar schuift de maan helemaal voor de zon. En het mooie dan is dat het dus donker wordt. Ja. En je kunt dan de zonnevlammen, uitbarstingen aan de rand van de zon kun je goed zien. En je kunt de corona rond de zon zien. En dat is een hele mooie gloed. Jullie moeten het met 90% doen. En dat is toch net zoveel licht dat het toch echt wel zaak is om goed je ogen te beschermen, hoor.
0: Ja. Maar dus, waarom vind je dat nou zo speciaal om daarvan af te reizen naar Mallorca?
2: Nou, het is een beetje vergelijkend met als je naar een popconcert gaat en je mag vooraan staan. Of je gaat naar een popconcert en je moet buiten staan.
0: Ja, nou ja, dat is een hele mooie vergelijking natuurlijk. Je staat er gewoon eerste rang, om het zo maar even te zeggen. Maar als je daar naartoe gaat kijken, hè, wij zitten hier allemaal met een eclipsbril. Ik neem aan dat jij foto's, video's gaat maken. En heb je ook speciale apparatuur nodig, neem ik aan.
2: Ja, dat heb ik ook. Ik heb ook een filter voor mijn camera. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk ook eclipsbrilletjes mee. Omdat, ja, voordat die totaal is, is die gedeeltelijk, hè? Want die maan moet er natuurlijk wel voorschuiven. Mm-hmm. En als dat gaande is, ja, kunnen wij echt niet er tegenin kijken. Dan moet je echt je ogen beschermen, dus dat doen wij dan ook hier. Pas op het moment dat het totaal is, kun je alle filters wegdoen.
0: Wat is er nou anders als 2005, toen je een ringvormige zonsverduistering hebt meegemaakt aan Spanje?
2: Nou, wat anders is dat in 2005 was de maan vanaf de aarde gezien niet groot genoeg om de zon helemaal te bedekken. Mm-hmm. Dus er bleef een ringetje van de zon bleef over. En daarom noemen ze dat ook ringvormig. En de Amerikanen noemen dat de Ring of Fire.
0: Ja.
2: Je weet wel dat nummer van Johnny Cash.
0: Ja, zeker. De Burning Ring of Fire. Nou, daar hebben we al vaker over gehad. Nou, even iets anders, Henk. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen afgereisd naar Mallorca. Is het op de plek waar jij bent ook druk?
2: Nou, waar ik zit is het helemaal niet druk.
0: Nee?
2: En sterker nog, wij zijn naar een paar toeristische locaties geweest. En dan denk je wordt plat gegooid met eclipsbrilletjes en eclipsmerchandise. Nou, helemaal niks. Het enige wat ik gezien heb wat refereert aan de eclips, dat zijn krasloten.
0: Ja, maar goed. Ja, je moet de gekte hier misschien bij ons in Limburg. Ja, we laten er straks even een reportage over mensen. Echt duizenden mensen die alleen maar gingen voor een eclipsbrilletje daar in Brunsum. Maar goed, jij gaat het vanavond allemaal lekker meemaken. Wij zijn er al 17 minuten over 7. Dat beginnen bij ons. Is dat bij jou ook op dat tijdstip?
2: Nee, bij ons is het iets later. Bij ons begint het ongeveer 7:30. En de totaliteit is 8:58 hier.
0: Mm-hmm. En als je nou tegen iemand... Ik, ja?
2: Ja. Nee, en voor ons is het best wel spannend, hoor. Want de zon die staat maar 2 graden boven de horizon. Dus wij hebben echt behoefte aan totaal onbewolkt weer. Nou, dat gaat denk ik wel lukken. Maar ook zorgen dat je goed uitzicht hebt. Dat je niet tegen een berg aan kijkt op het moment dat de totaliteit begint. Dus dat is toch wel even een dingetje, ja.
0: Als iemand nog nooit een zonsverduistering heeft meegemaakt, waarom zou diegene vandaag dan zeker naar de hemel moeten turen met een brilletje?
2: Een gedeeltelijke zonsverduistering. Nou, het is gewoon een heel bijzonder verschijnsel. Het gebeurt niet zo vaak dat je een zonsverduistering kunt zien. En zeker niet eentje van deze omvang. Kijk, in Nederland moet je wachten tot 2081 voor weer zo'n grote gedeeltelijke. En 2135 voor weer een totale zonsverduistering. Dus ja, als je even in de gelegenheid bent om even een blik te werpen door een eclipsebrilletje vanavond, moet je dat zeker doen.
0: Mm, ja, ik ga er niet op wachten op die andere datum. Dat is me veel te lang. Ah, nee, Maarten?
1: Nou, nee, dat niet. Maar ik weet nog wel, toen die zonsverduistering er in 1999 was, vond ik het heel bijzonder.
0: Zeker.
1: Dat het dan ineens donker wordt.
0: Ja, dat raar is dat, hè? Ja, ja, ja. Hey, hey, ja. Jij gaat er ook filmpjes van maken. Kunnen we die hier nog ergens zien?
2: Ongetwijfeld. Ik zal ze wel op Facebook zetten. Maar voordat het zover is, gisteren is een filmploeg van L1 hier geweest. Daar hebben we ook nog hebben ook een reportage gemaakt. Die is vanavond te zien.
0: Kijk, helemaal mooi. Dan weten we er alles van. Dan kunnen we straks allemaal meegenieten. Ik ga je heel veel succes wensen. En laten we even bidden dat het zo blijft met het weer, hè?
2: Dat is goed.
0: Oké, okay. Henk Bril, dankjewel, hè.
2: Joe, veel plezier.
0: Yo, hoi, hoi. Hoi, hoi.

0: tegen de ouderwetse disco. Misschien hebben ze nog wel op de zolder een tangoballen al. Ik heb ze met die spiegelkus. Get ze mee, met another. 54 Ultra, thank you, talk you, BL1. Het is 8:30 geworden, Steedfer.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, vanavond hebben ze alle natuurlijk de turen omhoog. Zonsverduistering iets na 8 uur in veel Europese landen te zien. We horen ze juist wel Henk Brillen nieuws dat hij naar Mallorca is afgereisd voor de verduistering. Het noorden van Spanje ligt precies in de baan waar de maan het zonlicht volledig blokkeert. En daar is ook correspondent Miranda Bruyne.
2: Dit is één van de plekken in Spanje waar de volledige zonsverduistering te zien gaat zijn. Borobia, een klein plaatsje met in de winter maar zo'n 100 inwoners. Maar nu loopt het vol. Op deze heuvel zullen er vanavond zo'n 2000 mensen naar de zonsverduistering komen kijken.
0: In Nederland is het nog steeds een run op die eclipsbrillen. Ja, we weten het allemaal. Bij de sterrenwacht in Brunsumer Heide, waar nog 600 brillen beschikbaar waren, werd het gisteren zelfs chaos. Onze verslaggever Frank Monen was erbij, horen we zo meteen. Alle toegangsweken die slipten dan weg. En wil je vanavond kijken, begint om 6:45. Het hoogtepunt is 7:58.
3: Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen, omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. En om dat nou te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
4: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
3: Nou, de brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden.
0: En mogelijk worden er geen Batavus en Sparta fietsen meer gemaakt. Het moederbedrijf is failliet. Deze fietsenmaker vinden het jammer dat deze oer-Hollandse fietsenmerken misschien verdwijnen.
5: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
0: Ja, er wordt nog gekeken of een moederbedrijf een doorstart kan maken.
3: En dan Nadine Visser, die heeft op het EK Atletiek in Birmingham na een zeer spannende 100 meter horde de Europese titel veroverd. Daarmee heeft de 31-jarige atlete uit Hoorn eindelijk de EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd wel een fotofinish, hoor.
6: Ik stond er na de finish alleen maar te balen. Ik dacht, dit meen je toch niet? Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
3: Ja, en die wees uit dat Visser 1000ste sneller eerder aan de finish was dan de nummer 2 uit Polen.
0: Nou, bij Zwemmer ging het beter. Zwemster Marit Steenberg heeft op de EK Lange Baan in Parijs de Europese titel op de 100 meter vrijslag in de wacht gesleept. Ik heb het gezien bij het Overmacht. Bam, bam, bam. Steenbergen was de grote favoriete bij koningsnummer, maar dan moet je het nog wel even doen.
7: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook, maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat het vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
0: Later op avond kwam Marit Steenbergen ook nog in actie op de 4x100 meter wisselslag estafette. Daar won de Nederlanders dankzij een indrukwekkende inhaalrace van Steenbergen de zilveren medaille achter Europees kampioen Frankrijk.
3: Ja, en op deze 12e augustus gaat de derde dag in van dat EK Atletiek in Birmingham. En die is ingeruimd voor onder meer de finale van de 400 meter van de mannen met mogelijk Nederlandse inbreng. En ABN AMRO geeft als laatste van de grote banken in Nederland inzage in de boeken over het tweede kwartaal van dit jaar.
0: Helemaal bijgebracht.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: 9:30, hier is onze Maarten met het LA Nieuws.
13: Er is een tweede verdachte aangehouden voor de explosie bij een woning aan de Olieslagerstraat in Roermond. In 2024 gaat om een minderjarige jongen uit die plaats. Vorige maand werd in dezelfde zaak ook al een andere minderjarige opgepakt. Bij de explosie ontstond brand en raakte de woning beschadigd. Honderden tot mogelijk duizenden mensen zijn gisteravond naar de Sterrenwacht op de Brunsumerheide gekomen voor een eclipsbril. Op veel andere plekken zijn die uitverkocht, zegt Maarten Ritsen van de Sterrenwacht. Hij heeft het ook over de drukte.
14: Nou, we hadden er voor vandaag 600. En het euvel is, we verkopen ze ook al eigenlijk het hele jaar. Afgelopen vrijdag hebben we nog een kleine 400 verkocht. Maar mensen zien natuurlijk nu pas dat er een zonsverduistering morgen is. Hè. Dat is het media-effect. Vinden we heel erg mooi. Maar ja, wij willen ook natuurlijk niet iedereen teleurstellen. En dat gaat er bij een groot gedeelte helaas vanavond gebeuren.
13: Ja, de grote toestroom zorgde voor hele lange rijen en ook een flinke verkeersdrukte daar in Brunsum. Het megalandterrein in Landgraaf is volgend jaar mogelijk het decor van een groot aantal voor groot christelijk muziekfestival. De Britse organisatie Big Church Europe rekent op dagelijks zo'n 20.000 bezoekers en heeft een eerste verzoek bij de gemeente ingediend. De gemeente staat niet negatief tegenover het plan, maar wil onder meer de parkeer- en kampeermogelijkheden en veiligheidsaspecten verder laten onderzoeken. Er is nog geen vergunning verleend. En de natuurbrand bij Venray is nog altijd niet volledig gedoofd. In de Boshuizerbergen zijn smeulende plekken die nog altijd rook- en geuroverlast veroorzaken. Metingen wijzen vooralsnog niet op verhoogde gezondheidsrisico's. De brandweer laat de smeulende plekken gecontroleerd uitdoven, mede omdat er mogelijk nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem ligt. Het weer in Limburg, zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het vanmiddag zo'n 32 graden. Door de droge lucht voelt het niet drukkend aan. En vanavond zijn de omstandigheden gunstig voor de gedeeltelijke zonsverduistering.

0: binnen last Friday night. Maar ik kan ook een goed via zweren bedikken in de hoeskamer. Zeker als de kindjes zo meteen op de tofel gaan dansen. Dat ze zeggen van, oh mam, heet die kaarten gewonnen voor K3 voor Hanne, Mart en Julia. Het is tot 10 voor.
1: Ben jij die grote K3-kenner en

0: Dan moet ik eens goed smeren, goed drinken. Dan wordt de komende dagen alleen maar warmer. Maar in sommige hoeskamers werden vandaag ook warm. Want misschien hebben ze zich wel aangemeld voor de K3-kaarten.
1: Zing mee met K3.
0: Dan hebben we de van Hanne, Marten en Julia. Want die komt binnenkort een vet concert geven in Tegelen. Die eerste is al uitverkocht. Voor de tweede hebben we hier bij L1 kaarten. En gewoon eens even kijken wie zich aangemeld heeft. Hallo met L1. We hebben al lang, kan je even de telefoon hangen.
2: Met Eefje, goedemorgen.
0: Eefje, goedemorgen. Waar was ze mee bezig?
2: Ik was alweer haal aan het werk, nog in vakantie.
0: Oh, heb je een lekkere vakantie gehad?
2: Ja, heerlijk.
0: Buitenland geweest?
2: Ja, naar Frankrijk.
0: Oh, heerlijk. Oh,
3: doen
0: ze elke dag stokbrood, hè? Dat werd het, hè?
3: En croissantjes.
0: Ja. En croissantjes, maar ja. Er is dat dol op. Ja. Hey, maar reken maar aan dat ze de kindjes ook mee heeft genomen.
2: Ja, zeker.
0: En in onderweg naar Frankrijk ook flink meegezongen met K3?
2: Uiteraard.
0: Dus ik neem aan dat mama dan ook wel al die liedjes uit de kop kent.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Goed, dat is de ene. We hebben het vanmorgen al een paar keer gezegd. Het is best wel, nou ja, de lik bij de meeste mensen wel op de lippen. Dat is mama C, mama Sa. En wat de rest achteraan komt, ja, dat kan ik nog niet verklappen. Maar best wel de kloofuur.
2: Ik ben er helemaal kloofuur.
0: Nou, daar gaan we dan.
2: Mama Sakamumba, zing je mee? Allemaal in een keer. Check het out, mama zing. Mama sa, mama Sakamumba.
0: We gaan even checken.
4: Mama Sakamumba, zing je mee?
0: Ja! Volgens mij, ja, dat is goed. Ja, zeker. Grappige Eefje. We geven ze Hanne, Marten en Julia. En wij nemen ze mee.
2: Nou, ik
0: waar
2: mijn dochter en
0: misschien ook
2: drie collega's, want die hebben
0: je
2: allemaal
0: schoon. Ja, maar dat is eigenlijk ook niet alleen maar voor de kleintjes, hè. Want 30 jaar geleden stik ze misschien zelf al weer aan bij de allereerste K3, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is waanzinnig. Nou, we gaan dicht de kaarten opsturen en die mogen binnenkort dus doorheen gewoon. Nou, we willen wel even foto's en misschien wel filmpjes. Dat zou de meeste zingen, zingen heeft je.
2: Dat zal
0: vast
2: goed komen.
0: Nou, werk ze vandaag het veldbal tegen natuurlijk, hè, na zo'n lange vakantie.
2: Ja, dat zal altijd tegen. Maar dat is
0: het voldoende rendetje. Zeker, zeker met de kaarten van L1 Cup dat geld gehoord. Ik wens je een goede dag, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: podium te staan. Alleen jij kan niet zingen. Alleen zijn er op vandaag natuurlijk wel veel oplossingen voor. En dat is Maarten AI. Kent ze van alles maken met AI en dan kent ze dat uitbrengen. Maar ja, dan kent ze er wel op Spotify zitten, maar daar zijn ze niet helemaal blij mee. Spotify kan nu met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kent ze zanger, producer of componist. Kent ze het zien of ze het minst is, ja of nee. Okay. Dus de beste soort AI-artiesten.
1: Maakt het wel duidelijker allemaal.
0: Jawel, ja, maar fijn zeg artiesten en songwriters, maar dat is nog niet genoeg.
2: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
0: Ja, Spotify heeft AI-artiesten ook niet meer die persoonlijke aanbevelingen stoppen. Dus dan weten ze zeker dat gewoon op de normale Spotify, dat door de normale liedjes toont. Maar stel nu voor dat ik gewoon even een liedje met een AI-liedje maak van de

0: ongelooflijk.
1: Zijn er geen Limburgse stemmen?
0: Ja, dat, ik ken wel eens. Ik dat het gewoon eens zo meteen proberen. Ja, dan doe ik het even de Limburgs. Gewoon eens kieken of dat allemaal gaat lukken. Maar goed, ik ken ze natuurlijk altijd Uvelotte. De echte artiesten die echt zalen vol hebben. Wat zeg ik zalen? Dan nog stadions vol hebben gezongen. Zoals U2. Misschien hebben ze zelf wel een keer veur aangestoken. En gedacht van, oh, waar is maar Bono? Waar is maar die Edge? Had ik maar miljoenen platen verkocht. Ja, dat, ik ken wel eens. Dit gewoon eens zo meteen proberen. Dan doe ik het even de Limburgs. Gewoon eens kieken of dat allemaal gaat lukken. Maar goed, ik ken ze natuurlijk altijd Uvelotte. De echte artiesten die echt zalen vol hebben. Wat zeg ik zalen? Dan nog stadions vol hebben gezongen. Zoals U2. Misschien hebben ze zelf wel een keer veur aangestoken. En gedacht van, oh, waar is maar Bono? Waar is maar die Edge? Had ik maar miljoenen platen verkocht. Dan kon ik nu lekker in mijn hangmat.

0: Hits voor K3 in Tegelen.
1: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneasim.com.
0: Probeer nu.
3: De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
4: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
3: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
5: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
3: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers

die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Omroep. BNM.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroepbnm.nl of de gratis BNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofiele en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes

0: ziek, een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
2: Camping La Playa.

0: goedemiddag en welkom bij een nieuwe editie van ons campingprogramma Camping La Playa. Fijn dat je erbij bent en het is weer tijd om de camping op te gaan en jouw favoriete zomernummers te draaien. We zitten helemaal in de campingsfeer. Silke, hoe is de stemming? Want het is bijna zover, hè? De grote eclipse vanavond. Is de camping al een beetje in de stemming?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik er nog weinig van gemerkt heb op de camping. Iedereen is vooral bezig met in het zwembad te duiken. En ik geef ze ook geen ongelijk, want het is echt warm buiten.
0: Ja, het wordt nog wel warmer vandaag. En vanavond dus dat hoogtepunt met die zonsverduistering. Juri is straks hier om hier alle details over te geven. Verder hebben we het over onkruid in de tuin. Want is dat nou goed of niet? Hovenier Vers Reinders heeft daar de tip voor. En we gaan natuurlijk ook weer de verhalen op de camping horen. Dus het wordt een hele lekkere, ontspannende uitzending. Fijn dat je erbij bent. Dit is Harry Styles. Hier op de Gouden Dag. Dit is Golden.

0: Jorda Wolf en All Things Under the Sun. Waar ooit een strak glazen gazon lag, daar groeit inmiddels tientallen soorten bloemen, kruiden en grassen. Tuinarchitect Vers Reinders die besloot de natuur in zijn eigen tuin weer meer ruimte te geven. Wat begon als een experiment is 3 jaar later uitgegroeid tot een kleine bloemenbij met ongeveer 70 verschillende soorten.
1: Toen ik erachter kwam dat het veel fijner is, er veel meer van geniet een wilde bloemen, wilde soorten in de gang te laten gooien in plaats van proberen een gezon in stand te houden met alle werkzaamheden en meststoffen en grij milieubelasting, grij wat erbij komt. Als ik zie hoeveel insecten, bijen, vlinders en alles dat ik er vandaag op bezoek krijg, die ook blij van weer. Hè, dan denk ik van, niet verkeerd, laat maar gewoon eens in de gang gewoon. En dan zijn er in ieder geval een aantal die er blij van weer.
0: En dus ontstond een natuurlijk experiment dat inmiddels al in het derde jaar zit. Er groeien zelfs planten die je normaal niet zo snel zou zien.
1: Ik heb jou bijna, als je goed geteld hebt, 67 soorten inzitten. Wilde bloemen en diverse grassen. En als ik dan in het voorjaar kijk naar de meizoentjes, de peerdenbloemen, ik zag er juist weer aan komen, met een bij erop. Dus ik denk van, oké, mensen steken die peerdenbloemen allemaal eruit. En ik denk van, ja, waarom eigenlijk? Als ik nou zie in het voorjaar was het gans geel met blauw van de vergeetmenietjes en wit van de meizoentjes. Daarna komen wat rek de andere soorten erin. Van de zomer heet het gans volgestorm met biggenkroet, die kleine gele bloempjes. En juge tot zwart knoopkruid staat erin. Dus ja, en dat is gehoopt zo weer. Dat is een nieuwe soort, dus, maar dat is ook soorten verdwenen.
0: Reinders laat niet alleen de natuur zijn gang gaan, maar voegt ook planten toe om te kijken hoe ze het doen en om nieuwe soorten te laten ontstaan.
1: Maar die bloemen, dat zijn ook kruiden. In andere landen zien dat misschien ook onkruiden, wat ze er tegen zeggen. Hè. En hij zit ze ertussen om te kijken van wie kan ik meer bloem erin maken, zodat bijvoorbeeld mijn vrouw er blijer van wordt. Of dat er bijen en vlinders zien die we net weer die soorten geer hebben. En dan probeer ik te kijken of die zich handhaven tussen de wilde planten. Maar dat zal nog jaren duren. En volgens mij raak ze dat nooit in uitgeleerd. Want de natuur gaat al zoveel miljoenen jaren in de gang. Dan kan er weer niet in een paar jaar tijd. En dat mijnen we hebben. Alles moeten handhaven. Alles moeten knippen, mij doen allemaal. Dat het dan beter wordt. Maar ik vroeg me af of het beter wordt.
0: Dat was Vers Reinders met zijn tuin. De beelden kun je zien op onze site omroeppnm.nl. Dit is This One's For You van David Guetta en Sarah Larsson.

0: Georgina. Had nog even een kortstondige muziekcarrière. Yo quiero bailar hoorde je hier bij Camping La Playa, hier live vanuit de camping. Silke, jij geeft ons elke dag een goede tip. Waar neem je ons vandaag mee naartoe?
1: Ja, over het parfumgebruik in de zomer.
0: Vertel.
1: Parfum. In sommige parfums zitten bepaalde stoffen.
0: Überhaupt gebruiken? Moet je parfum tijdens de zomervakantie gebruiken?
1: Nou ja, als je lekker wil ruiken, zal ik het toch wel aanraden.
0: Het hoort erbij.
1: Het hoort erbij. Maar dan zou ik het niet spuiten op de hals, maar op de kleding. Door de geurstoffen in combinatie met de UV-straling kan het huidirritatie of verkleuring veroorzaken. En dit kan leiden tot rode of donkere plekjes die aan kunnen blijven houden.
0: Dus gewoon op de kleding spuiten?
1: Op de kleding spuiten.
0: Ja. En deodorant?
1: Ja, dat maakt niet heel veel uit.
0: Oké. Okay,
1: dus omdat je loopt met je oksels niet in de zon. Nee, daar komt weinig zonlicht.
0: Nee, klopt. En soms doe ik deodorant ook nog even op mijn kleding. Gewoon, dan ruikt het ook weer wat frisser.
1: Krijg je geen vlekken in je kleding dan?
0: Oh nee, ja, die doe ik onder. Gewoon tsk, tsk.
1: Oh zo, ja.
0: Eén sprietje.
1: Nee, dat kan.
0: Ja.
1: Maar op de kleding zou ik niet doen, want dan kun je vlekken krijgen.
0: Dankjewel voor de tip.

0: Shakira, Whenever or Wherever. Het is half geworden en dus tijd voor het nieuws. De gemeente Pillemaas staat open voor een herontwikkeling van het voormalige pand van de Korb in Maasbree. Daarbij moet aan de zijde van de Dorpsstraat wel ruimte voor winkels of dienstverlening behouden blijven. Concrete plannen voor het pand zijn er vooralsnog niet. De grote natuurbrand bij Oostrum is geblust, maar de nazorg die gaat nog altijd door. Vrijwilligers van Landschap Horst en de Maas helpen mee om kleine brandhaarden te doven en zo de natuur die de brand heeft overleefd te beschermen. In het afgebrande gebied ontstaan nog steeds rookpluimen en kleine brandjes. Vooral die de randen van het gebied worden gelegen en met tractoren wordt water aangevoerd om de bodem en de omgeving nat te houden en ervoor om te voorkomen dat het vuur zich opnieuw verspreidt. Anders nodig, want dinsdagmiddag laaide het vuur namelijk opnieuw op. En vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het is deze zomer al de vijfde keer dat het hitteplan van de provincie in deze provincie geldt. Het Nationale Hitteplan wordt ingezet om de komende dagen. Hoge temperaturen worden verwacht van meer dan 30 graden. Ook Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel die vallen vanaf morgen onder dat hitteplan. Vanaf 13 augustus geldt de maatregel voor heel Nederland. Landelijk is het de vierde keer dat het hitteplan wordt geactiveerd. Dan gaan we nog naar het weerbericht. Ik kijk even naar Silke. Vertel, hoe warm wordt het dan de komende dagen?
1: Ja, het wordt echt, de zon schijnt volop en het is echt tropisch warm. Het wordt 31 tot 33 graden bij een zwakke oostenwind. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering boven Limburg goed te zien. Morgen en vrijdag dan wordt het nog heter met lokaal 37 graden. Zaterdag blijft het tropisch warm, maar neemt de kans op een onweersbui toe. Vanaf zondag wordt het koeler met zo'n 25 graden en enkele buien.
0: Dankjewel, Silke. En ging het je te snel of wil je meer lezen? Dan kan dat op onze sites omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl of in die makkelijke app. Dit is Camping La Playa met nu Teddy Swims en The Door.

0: Follow the Sun. Ja, dat moeten we vanavond zeker doen, want Limburg maakt zich op voor de zonsverduistering van vanavond. Eclipsbrillen die vliegen over de toonbank en op verschillende plekken wordt gezocht naar het beste uitzicht op het bijzondere schouwspel. Ik zag gisteren op de televisie mensen in Spanje die al een dag eerder op de camping waren om te kijken hoe die zon dan zou staan vanavond. Er is wel een belangrijke voorwaarde. Vrij zicht op de zon. Jury, welkom. Gisteren heb je ons al meegenomen. Ik hoorde dat mensen heel veel gevolg hebben gegeven aan jouw tip om die eclipsbrillen te halen. Want gisteren no time maar eens uitverkocht in die winkel die jij noemde.
1: Inderdaad. En nu is het echt niet meer mogelijk bijna om de brillen te krijgen. Ik hoorde net wel dat ze op marktplaats er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze nog heel veel verdienen aan die brillen.
0: En ook nog dat ze wegkomen vandaag, denk ik.
1: Dus ook nog, ja.
0: Oh, dus dat betekent dat de prijsjes aardig worden opgevoerd.
1: Ja, je merkt echt dat het de dag is van de zonsverduistering. Ja.
0: Zilk, heb ik dat aan jou gevraagd. Jij had nog geen bril, hè? Jij bent met een vergiet bezig, begreep ik.
2: Ja, ik ben iets in elkaar aan het knutselen. Ik was te laat met bestellen.
0: Dus jij dacht, ik doe een vergiet. Niet door dat vergiet kijken omhoog zou
1: houden. Nee, dat niet doen.
0: Dan moet je omlaag houden, ja. Dan een blaadje pakken en dan is het daarop te zien een gaatje erin prikken.
1: Ja, zoiets. En je kunt ook als je dan toch aan het knutselen bent, Silke, een schoenendoos gebruiken. Als je een schoenendoos maakt, dan maak je gewoon een kijkdoos van de schoenendoos.
0: Heb
1: knip
0: je
1: een gat
0: op
1: in.
0: De camping hier?
2: Schoenendoos, nou dan moet ik eerst nog een paar schoenen kopen.
1: Dat hoeft geen probleem te zijn.
0: Nee.
1: Maar je hoeft dan inderdaad een gat knippen in een schoenendoos en dan maak je er eigenlijk een projector van. Dus dan moet je weer een wit vel aan de binnenkant van de schoenendoos plakken en dan met je rug naar de zon gaan staan.
0: Ja, rug naar de zon.
1: In dat kijkgat kijken en dan projecteer je eigenlijk daarmee de zon op het papier in die doos.
0: Ja, vooral niet inkijken als je dus geen bril hebt,
1: nee,
0: want
1: dat is
0: kan
1: wel
0: heel gevaarlijk zijn.
1: Ja, dat wil je eigenlijk echt niet, want dan kan gewoon grote gevolgen hebben.
0: Oké, dan praktisch voor vanavond. Hoe laat moeten we klaarstaan?
1: Ja, om 7 uur dan begint het hele spektakel. Dan wordt dus die eerste hap uit de zon genomen. En dan rond 8:10 is het hoogtepunt. Dus dan is echt de zon voor 90% bedekt door de maan.
0: Ja?
1: En dan is het na 9 uur weer voorbij. En dan vlak daarna volgt eigenlijk vrijwel meteen de zonsondergang. En als je dat leuk vindt, kun je die ook nog meenemen.
0: Is het dan vroeg donker vanavond?
1: Niet per se eerder, want de maan is alweer voor de zon weg voordat de zon ondergaat. Dus het wordt nog weer heel eventjes licht. Maar dat is dan niet meer volle sterkte zoals vanmiddag.
0: Oké, goed om te weten. En waar kan ik dan het beste gaan staan? Waar moet ik kijken? Ja, ik moet naar de zon kijken. Maar waar zoek ik de juiste plek?
1: Ja, sowieso moet je zorgen dat je naar het westen kijkt. Dus je moet westelijke richting opkijken. En ja, dan zijn er...
0: Hoe weet ik dat dan?
1: Je kunt een navigatie-appje of een kompas die je op je telefoon kunt installeren. Kun je even checken welke richting je opstaat.
0: Ja, Silke wijst dan naar het westen op de camping. Dat is waar dat enige zinnetje zit. Ja.
2: Ja,
1: precies. Ja, precies. Aan het westen.
0: Ja.
1: Het westen, daar moet je dus zorgen dat je vrij zicht hebt. Dus daar zijn bijvoorbeeld plekken waar je kunt gaan staan. Bijvoorbeeld de omgeving van de Maas. Daar is natuurlijk heel open. Je hoeft niet zozeer de hoogte op te zoeken. Dus het gaat vooral op vrij zicht. De zon is natuurlijk al vrij hoog. Dus je hoeft het vooral zorgen dat je dat vrije zicht hebt.
0: Ja.
1: Dus dan kun je inderdaad, als dat je bij de Maas gaat staan. Bij Kessel bijvoorbeeld, daar heb je natuurlijk mooi panoramazicht op die eclipse. En ook het buitengebied bij Meijel, Grashoek, Beringen bijvoorbeeld. Hè, waar gewoon heel veel open akkers zijn, weilanden. Daar kun je gaan staan. Als het maar open, uitgestrekt en vrij zicht.
0: Ik vroeg het inderdaad ook aan AI. En die had ook hetzelfde tipje. Die zei bij de Maas bijvoorbeeld als tipje.
1: Ja.
0: Waar je vrij uit kunt kijken.
1: Ja, en ik weet niet of dat... Kijk, als je dan toch naar vrij uitzicht op zoek bent... dan zijn misschien ook nog wel wat uitkijktorens links en rechts. Ik weet natuurlijk niet of ze open zijn. Dat is even... Maar dan zou je...
0: Vossenberg
1: bijvoorbeeld. Lijkt me ook een hele leuke plek bijvoorbeeld. Als je toch vrij zicht wil hebben. Er zijn wel echt wel genoeg plekken. Maar wat wel een tip is nog... Ga even aan het begin van de avond, even tussen 6 en 7... even naar die plek die je voor ogen hebt om te kijken... Klopt het wel wat ik denk, dat die zon daar goed zichtbaar is? Dat je, als je... Wat, het zou ook zonde zijn als je daar om 7:30 of om 8:00 staat en die ziet die zon niet. Ja.
0: Er staat een boom voor.
1: Ja, precies. Dat zul je toch altijd zien, die ene boom met die blaadjes.
0: En je moet toch wel eventjes wachten tot het weer gaat gebeuren. Want de laatste vergelijkbare zonsverduistering was in 1999.
1: Ja.
0: Dit duurt weer eventjes natuurlijk.
1: Ja, nog langer. 2081 moeten we wachten.
0: Oh, god.
1: Dus dat duurt inderdaad eventjes. Maar dan hebben we het wel over een eclipse van deze omvang. Hè? Dus voor meer dan 90% bedekt.
0: Oké, heb jij nog een laatste tip om mee te nemen voor ons?
1: Nou ja, ik denk vooral geniet ervan, want het is de kans die je moet pakken. En denk inderdaad vooral gewoon om je veiligheid. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. Zet die Eclipse bril op. Of als je hem niet hebt, zorg er dan voor dat je iets projecteert, bijvoorbeeld.
0: Ja, en een dubbele zonnebril is niet voldoende. Nee. Een onderbroek over je hoofd ook niet.
1: Ook niet.
0: Dus zorg ervoor dat het wel goed is.
1: Ja, ja, de adviezen naleven zou ik doen.
0: Goed zo. Dankjewel, Jori. Waar ga jij kijken?
1: Ik ga ook aan de Maas kijken.
0: Aha.
1: Ja, gezellig.
0: Leuk, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En vergeet niet, welke kant moest het ook alweer? Het Westen, hè?
1: Het Westen, ja.
0: Dit is Amarillo, gezongen door Albert West.

0: Joeri, krijg je daar geen zomergevoel van?
1: Nou, ik kan het zeggen. Als je hem nog niet had, dan krijg je het vanzelf wel.
0: Ja, en we gaan eens kijken hoe het... Sorry, ik heb net even wat...
1: Dat klinkt niet heel zomers dit.
0: Nee, want dat kwam door mijn eten. Er zit zo'n sesamzaadje, ken je dat?
1: Ja, die zit op die crackers, toch?
0: Ja. Ja. Nou, ik ga even wat drinken. Gaan wij even luisteren naar Meldersloo. Want daar zijn onze collega's geweest om te vertellen hoe het daar op de camping is.
2: Aan de Nachtegaallaan in Meldersloo ligt camping De Eendekooi. Zo'n sprekende naam roept direct vragen op. Vragen waarmee we terecht kunnen bij eigenaresse Inge Kuppen.
3: Ik huur de ene, maar dat is via de boksen. Rechts van Inge, zeker wat keeper rondlopen. Zie je er ook eenden?
4: Nee. In het verleden heb ik er eenden gehad. Maar de geiten dronken van dezelfde vever. En toen werden de geiten ziek.
2: Hoewel de eenden inmiddels verdwenen zijn, is de naam blijven hangen. Net als de naam blijven ook de gasten hier graag hangen. Velen kwamen hier al toen Inge's ouders de camping nog bestierden. Deze stamgasten zagen hoe Inge de camping bijna 20 jaar geleden overgenomen heeft.
4: We kunnen het wel te koop zetten, maar dan is het ook, ja, eenmaal weg is het weg. En dat zit gewoon, ja, dat zit er gewoon in.
2: Makkelijk was dat niet altijd, maar gelukkig springen de trouwe campinggasten graag bij.
5: Grasmaai, ik heb hier bijvoorbeeld zelf een paar keer over, of regelmatig, heb ik hier in het verleden gras gemaaid. Op de grasmachine van hun. Ja, we zeiden Inge, we kunnen jou helpen. En dan willen we jou helpen.
2: Hulp van de campinggasten is tegenwoordig echter niet meer nodig.
4: Ik heb de afgelopen 3 jaar de camping alleen gedaan. En daarvoor, ik heb nou sinds november in mijn sneetje leren kennen. En dit zit een beetje in de muziek.
2: Zodoende schalt de muziek tegenwoordig vrolijk over de camping. En dat laat de campinggasten niet onbetuigd. Na het dansen daalde het besef in dat de gasten hier op camping De Eendekooi een mooie vorm van samenhorigheid gevonden hebben.
5: Wij zijn hier veel closer met de buren als in huis bij ons.
0: Hoppakee, dat zijn de Helderse boeren die je ook nog hoorde daar in De Eendekooi. Hij zal je niet zo snel horen. Ed Sheeran daar. Dit is Azizam.

0: Ed Sheeran. Tot zover deze uitzending van Camping La Playa. Jury, ik zie dat daar Pascal Meijer aanloopt op de camping. Pascal, heb jij al een brilletje voor vanavond? Een bril?
1: Ik heb een bril.
0: Ja, maar een eclipsbrilletje?
1: Nee, die heb ik nog niet. Wat is dat vanavond? Ik wist het niet eens meer.
0: Jury, heb jij nog een brilletje?
2: Nee, ik heb er geen meer in
3: Ik heb er geen meer in de la liggen.
1: Oh, ja, maar nee, ik heb, we hebben het toch al vaker gezien?
0: 1999, ja. Maar weet je dat nog?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Heel bewolkt was het toen, hè, volgens mij.
0: Ik
3: nu is het heel helder.
1: Volgens mij zat ik toen in Zuid-Frankrijk ergens. Kan dat?
0: Ja, ik was ook op vakantie toen.
1: Ja, en ik heb het wel gezien. En het werd op een gegeven moment... Werd het,
0: ik was nog heel klein, dus ik weet het niet meer.
1: Het werd donker.
0: En wel licht.
1: En daarna werd het weer licht.
0: Dat was heel bijzonder.
1: Ja. Ik heb toen heel eventjes... ik was toen een baantje aan het trekken door een zwembad in de Dordogne.
0: En ik zie nu dat je zwembroek weer aan hebt hier op de camping. Dus je gaat zo meteen weer een duik nemen, denk ik.
1: Als het even kan, dan waag ik een bommetje.
3: Ja.
1: Want dat is mijn specialiteit.
0: Ja?
1: En ik moet zeggen, elk jaar gaat dat beter.
3: Nou.
1: Naarmate mijn gewicht toeneemt.
3: Mensen, paraplu's erbij.
1: Ja.
0: Fijn dat jullie het waren. Veel plezier op de camping. Jury, veel plezier vanavond. Horen we morgen hoe het is gegaan?
3: Dat lijkt me wel, ja.
0: Ja. Of überhaupt iets gezien hebben.
3: Ja.
0: Fijne middag nog.

Olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie.

0: arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

En een prote is er nooit geweest. Hij is nooit zoveel gezag. En nou is ze stil geworden. Stiller dan ik ooit heb gekend.

angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe passeer het gescheid. Slaap maar zacht.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft vrijwel alle jeneverbesstruiken in de Boshuizer Bergen verwoest. Van de ongeveer 4000 struiken zijn er volgens het Limburgs landschap nog maar een kleine 100 over. Medewerkers proberen de resterende jeneverbessen te beschermen tegen smeulende brandhaarden. Herstel van het bijzondere natuurgebied kan volgens de burgemeester van Venray generaties lang duren. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de explosie bij een woning aan de Olieslagerstraat in Roermond in 2024. Het gaat om een minderjarig jongen uit die plaats. En vorige maand werd in dezelfde zaak ook al een minderjarig jongen opgepakt. Bij de explosie ontstond een brand en raakte de woning beschadigd. Honderden tot mogelijk duizenden mensen zijn gisteravond naar de sterrenwacht op de Brunsumer Heide gekomen voor een eclipsbril. Op veel andere plekken zijn die uitverkocht. Je hoort Maarten Ritsen van de Sterrenwacht over de drukte.
2: Ja, we hadden er voor vandaag 600. En het euvel is, we verkopen ze ook al eigenlijk het hele jaar. Afgelopen vrijdag hebben we nog een kleine 400 verkocht. Maar mensen zien natuurlijk nu pas dat er een zonsverduistering morgen is. Hè. Dat is het media-effect. Vinden we heel erg mooi. Maar ja, wij willen ook natuurlijk niet iedereen teleurstellen. En dat gaat er bij een groot gedeelte helaas vanavond gebeuren.
1: Grote toestroom zorgde voor lange rijen en ook flinke verkeersdrukte daar in Brunsum. Het megalandterrein in Landgraaf is volgend jaar mogelijk het decor van een groot christelijk muziekfestival. De Britse organisatie Big Church Europe rekent dagelijks op zo'n 20.000 bezoekers en heeft een eerste verzoek bij de gemeente ingediend. Die staat niet negatief tegenover het plan, maar wil onder meer de parkeer- en kampeermogelijkheden en veiligheidsaspecten verder laten onderzoeken. En daarom is een vergunning nog niet verleend.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee overvallers hebben gistermiddag in Spouwbeek een man in zijn woning vastgebonden. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar buiten in het huis aan de Cupstraat, dat meldt de politie. Wat ze hebben gestolen is niet duidelijk. De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in Limburg 144 faillissementen uitgesproken. Bedrijven, instellingen en eenmanszaken in allerlei sectoren zijn failliet gegaan. De grootste klappen vielen in de bouw, de horeca en de sector transport en logistiek. Limburg wijkt daarmee niet af van de rest van het land. In die sectoren sneuvelen al jaren de meeste ondernemingen. Vrijwilligers van het Limburgs landschap zijn volop betrokken bij de voortdurende bestrijding van de grote natuurbrand bij Oostrum. Overgebleven ondergrondse brandhaarden, herkenbaar aan kleine rookpluimpjes, worden één voor één onschadelijk gemaakt. Het gebied Boshuizerbergen telde voor de brand 4000 jeneverbeststruiken. Daar zijn er nog maar een kleine 100 van over. Luc Hendricks van het Limburgs landschap.
1: De kern van het gebied, die 20 à 30 hectare, dat is een stuifzandgebied. Heel arm, voedselarm, en die jeneverbest die gaat er heel goed op. Dat maakt ook zeg maar, dat die jeneverbeststruiken heel langzaam groeien. Je had hier echt prachtige exemplaren van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel, ja, echt minimaal per jaar.
0: Zo'n 100 hectare van het gebied is verbrand. Het vuur is in de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw opgeleid. Het provinciebestuur wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro vrijmaken voor initiatieven die bijdragen aan de gezondheid, ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen en gezinnen. Tot nu toe was er alleen incidenteel geld beschikbaar. Het gaat daarbij in elk geval om de ondersteuning van de projecten Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind. De Gezonde Basisschool van de Toekomst helpt scholen om scholieren meer gezonde voeding, beweging en aandacht voor leefstijl te bieden. En het gemeentebestuur van Landgraaf ziet wel wat in het binnenhalen van een groot religieus festival. De organisatie Big Church Europe wil volgend jaar een 3-daags festival op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Daar zouden per dag zo'n 20.000 bezoekers op afkomen. Of dat kan en mag moet nog worden onderzocht. De organisatie moet nog een onderbouwde aanvraag voor een vergunning indienen. Op de website van het Britse Big Church Europe wordt wel al een festival op het Europese vasteland aangekondigd in augustus 2027.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee overvallers hebben gistermiddag in Spouwbeek een man in zijn woning vastgebonden. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar Buit in het huis aan de Cupstraat, dat meldt de politie. Wat ze hebben gestolen is niet duidelijk. De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in Limburg 144 faillissementen uitgesproken. Bedrijven, instellingen en eenmanszaken in allerlei sectoren zijn failliet gegaan. De grootste klappen vielen in de bouw, de horeca en de sector transport en logistiek. Limburg wijkt daarmee niet af van de rest van het land. In die sectoren sneuvelen al jaren de meeste ondernemingen. Vrijwilligers van het Limburgs landschap zijn volop betrokken bij de voortdurende bestrijding van de grote natuurbrand bij Oostrum. Overgebleven ondergrondse brandhaarden, herkenbaar aan kleine rookpluimpjes, worden één voor één onschadelijk gemaakt. Het gebied Boshuizerbergen telde voor de brand 4000 jeneverbesstruiken. Daar zijn er nog maar een kleine 100 van over. Luc Hendricks van het Limburgs landschap.
1: De kern van het gebied, die 20-30 hectare, dat is een stuifzandgebied. Heel arm, voedselarm, en die jeneverbest die gaat er heel goed op. Dat maakt ook, zeg maar, dat die jeneverbesstruiken heel langzaam groeien. Je had hier echt een prachtig exemplaar van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel, ja, echt minimaal per jaar.
0: Zo'n 100 hectare van het gebied is verbrand. Het vuur is in de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw opgeleid. Het provinciebestuur wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro vrijmaken voor initiatieven die bijdragen aan de gezondheid, ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen en gezinnen. Tot nu toe was er alleen incidenteel geld beschikbaar. Het gaat daarbij in elk geval om de ondersteuning van de projecten Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind. De Gezonde Basisschool van de Toekomst helpt scholen om scholieren meer gezonde voeding, beweging en aandacht voor leefstijl te bieden. En het gemeentebestuur van Landgraaf ziet wel wat in het binnenhalen van een groot religieus festival. De organisatie Big Church Europe wil volgend jaar een 3-daags festival op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Daar zouden per dag zo'n 20.000 bezoekers op afkomen. Of dat kan en mag, moet nog worden onderzocht. De organisatie moet nog een onderbouwde aanvraag voor een vergunning indienen. Op de website van het Britse Big Church Europe wordt wel al een festival op het Europese vasteland aangekondigd in augustus 2027.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee overvallers hebben gistermiddag in Spouwbeek een man in zijn woning vastgebonden. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar buiten in het huis aan de Cupstraat, dat meldt de politie. Wat ze hebben gestolen is niet duidelijk. De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in Limburg 144 faillissementen uitgesproken. Bedrijven, instellingen en eenmanszaken in allerlei sectoren zijn failliet gegaan. De grootste klappen vielen in de bouw, de horeca en de sector transport en logistiek. Limburg wijkt daarmee niet af van de rest van het land. In die sectoren sneuvelen al jaren de meeste ondernemingen. Vrijwilligers van het Limburgs landschap zijn volop betrokken bij de voortdurende bestrijding van de grote natuurbrand bij Oostrum. Overgebleven ondergrondse brandhaarden, herkenbaar aan kleine rookpluimpjes, worden één voor één onschadelijk gemaakt. Het gebied Boshuizerbergen telde voor de brand 4000 jeneverbeststruiken. Daar zijn er nog maar een kleine 100 van over. Luc Hendricks van het Limburgs landschap.
1: De kern van het gebied, die 20 à 30 hectare, dat is een stuifzandgebied. Heel arm, voedselarm, en die jeneverbest die gaat er heel goed op. Dat maakt ook zeg maar, dat die jeneverbeststruiken heel langzaam groeien. Je had hier echt een prachtig exemplaar van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel, ja, echt minimaal per jaar.
0: Zo'n 100 hectare van het gebied is verbrand. Het vuur is in de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw opgeleid. Het provinciebestuur wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro vrijmaken voor initiatieven die bijdragen aan de gezondheid, ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen en gezinnen. Tot nu toe was er alleen incidenteel geld beschikbaar. Het gaat daarbij in elk geval om de ondersteuning van de projecten Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind. De Gezonde Basisschool van de Toekomst helpt scholen om scholieren meer gezonde voeding, beweging en aandacht voor leefstijl te bieden. En het gemeentebestuur van Landgraaf ziet wel wat in het binnenhalen van een groot religieus festival. De organisatie Big Church Europe wil volgend jaar een 3-daags festival op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Daar zouden per dag zo'n 20.000 bezoekers op afkomen. Of dat kan en mag moet nog worden onderzocht. De organisatie moet nog een onderbouwde aanvraag voor een vergunning indienen. Op de website van het Britse Big Church Europe wordt wel al een festival op het Europese vasteland aangekondigd in augustus 2027.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee overvallers hebben gistermiddag in Spouwbeek een man in zijn woning vastgebonden. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar buit in het huis aan de Cupstraat, dat meldt de politie. Wat ze hebben gestolen is niet duidelijk. De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in Limburg 144 faillissementen uitgesproken. Bedrijven, instellingen en eenmanszaken in allerlei sectoren zijn failliet gegaan. De grootste klappen vielen in de bouw, de horeca en de sector transport en logistiek. Limburg wijkt daarmee niet af van de rest van het land. In die sectoren sneuvelen al jaren de meeste ondernemingen. Vrijwilligers van het Limburgs landschap zijn volop betrokken bij de voortdurende bestrijding van de grote natuurbrand bij Oostrum. Overgebleven ondergrondse brandhaarden, herkenbaar aan kleine rookpluimpjes, worden één voor één onschadelijk gemaakt. Het gebied Boshuizerbergen telde voor de brand 4000 jeneverbeststruiken. Daar zijn er nog maar een kleine 100 van over. Luc Hendricks van het Limburgs landschap.
1: De kern van het gebied, die 20-30 hectare, dat is een stuifzandgebied. Heel arm, voedselarm, en die jeneverbest gaat er heel goed op. Dat maakt ook, zeg maar, dat die jeneverbeststruiken heel langzaam groeien. Je had hier echt een prachtige exemplaar van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden. Want ze groeien dus maar heel, ja, echt minimaal per jaar.
0: Zo'n 100 hectare van het gebied is verbrand. Het vuur is in de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw opgeleid. Het provinciebestuur wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro vrijmaken voor initiatieven die bijdragen aan de gezondheid, ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen en gezinnen. Tot nu toe was er alleen incidenteel geld beschikbaar. Het gaat daarbij in elk geval om de ondersteuning van de projecten Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind. De Gezonde Basisschool van de Toekomst helpt scholen om scholieren meer gezonde voeding, beweging en aandacht voor leefstijl te bieden. En het gemeentebestuur van Landgraaf ziet wel wat in het binnenhalen van een groot religieus festival. De organisatie Big Church Europe wil volgend jaar een 3-daags festival op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Daar zouden per dag zo'n 20.000 bezoekers op afkomen. Of dat kan en mag, moet nog worden onderzocht. De organisatie moet nog een onderbouwde aanvraag voor een vergunning indienen. Op de website van het Britse Big Church Europe wordt wel al een festival op het Europese vasteland aangekondigd in augustus 2027.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

een echte kameraad aan mij. Is het een probleem? Geef mij. Maak toe die zorg, jong. Ik maak ze op nee. De kens op mij rekenen. Til maar wie's drie, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad.

fiets maar achter mij gaan, jong. Ik zal dich leiden, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zijn er mensen.

staan. Altijd voor die klaarstaan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is een amour aan mich. En een echte kameraad aan mich. Ondenkbaar dat ik ooit kwaad zou kunnen weren op dich. Bist du gek?

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Twee overvallers hebben gistermiddag in Spouwbeek een man in zijn woning vastgebonden. Daarna zijn ze op zoek gegaan naar Buit in het huis aan de Cupstraat, dat meldt de politie. Wat ze hebben gestolen is niet duidelijk. De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in Limburg 144 faillissementen uitgesproken. Bedrijven, instellingen en eenmanszaken in allerlei sectoren zijn failliet gegaan. De grootste klappen vielen in de bouw, de horeca en de sector transport en logistiek. Limburg wijkt daarmee niet af van de rest van het land. In die sectoren sneuvelen al jaren de meeste ondernemingen. Vrijwilligers van het Limburgs landschap zijn volop betrokken bij de voortdurende bestrijding van de grote natuurbrand bij Oostrum. Overgebleven ondergrondse brandhaarden, herkenbaar aan kleine rookpluimpjes, worden één voor één onschadelijk gemaakt. Het gebied Boshuizerbergen telde voor de brand 4000 jeneverbesstruiken. Daar zijn er nog maar een kleine 100 van over. Luc Hendricks van het Limburgs landschap.
1: De kern van het gebied, die 20-30 hectare, dat is een stuifzandgebied. Heel arm, voedselarm, en die jeneverbest gaat er heel goed op. Dat maakt ook, zeg maar, dat die jeneverbestruiken heel langzaam groeien. Je had hier echt een prachtige exemplaar van 130 jaar oud. Maar ja, die hebben ook die 130 jaar nodig om zo groot te worden, want ze groeien dus maar heel, ja, echt minimaal per jaar.
0: Zo'n 100 hectare van het gebied is verbrand. Het vuur is in de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw opgeleid. Het provinciebestuur wil vanaf 2028 jaarlijks 800.000 euro vrijmaken voor initiatieven die bijdragen aan de gezondheid, ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen en gezinnen. Tot nu toe was er alleen incidenteel geld beschikbaar. Het gaat daarbij in elk geval om de ondersteuning van de projecten Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind. De Gezonde Basisschool van de Toekomst helpt scholen om scholieren meer gezonde voeding, beweging en aandacht voor leefstijl te bieden. En het gemeentebestuur van Landgraaf ziet wel wat in het binnenhalen van een groot religieus festival. De organisatie Big Church Europe wil volgend jaar een 3-daags festival op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Daar zouden per dag zo'n 20.000 bezoekers op afkomen. Of dat kan en mag, moet nog worden onderzocht. De organisatie moet nog een onderbouwde aanvraag voor een vergunning indienen. Op de website van het Britse Big Church Europe wordt wel al een festival op het Europese vasteland aangekondigd in augustus 2027.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanval. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de

0: Op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ja, welkom bij een uurtje André Anders hier op deze natuurlijk bijzondere woensdagavond. En we begonnen aan heel wat onrustig in deze uitzending. We zitten nu in de nieuwe studio hierboven bij Omroep PNM. We zaten altijd onder in de kelder. En de nieuwe studio is in nette werking. En er waren nog kleine kinderdingetjes wat niet klopte. Daarom vliegen de platen u even om de oren. Maar we zijn er weer helemaal live bij vandaag. Die bijzondere dag natuurlijk. 12 augustus 2026. En we zijn aan het kijken natuurlijk hier live bij Omroep PNM naar de zonsverduistering. Die bijna op zijn hoogtepunt is. En het hele gebeuren dat duurt tot vanavond net naar 9 uur. En we zien hem de maan langzaam voor de zon schuiven van rechts naar linksboven. Dus volg het lekker en muziek op de achtergrond. En dat gaan we doen met een paar plaatjes die een beetje met de maan te maken hebben. Maar ook natuurlijk heel wat andere nummers wat u allemaal heeft opgestuurd in deze komende tijd. Nou, in ieder geval, we gaan verder met CCR en Bad Moon Rising.

Heel bijzonder nu als u nu naar buiten kijkt. De schemer is ingetreden. We zitten nu bijna op het hoogtepunt van onze zonsverduistering in 2026. En het wordt een klein beetje donker, wat grijs. En zo dadelijk zal het weer langzaamaan licht worden. En voordat we weer de hele zon zullen gaan zien, dus dat de maan voorbij is geschoven, dan zijn we toch al heel wat uurtjes verder. Zijn we een paar minuten verder, wil ik zeggen. Want dan gaan we richting de klok van 9:10. En nu is het zover dat we allemaal buiten kunnen kijken. Ik hoop dat u allemaal de bril op hebt, de eclipsbril, of andere dingen bij de hand heeft, zoals de vergiet en dan middenblaadje of andere attributen. Toen ik hier in de studio reed, zagen we heel wat mensen met allerlei dingen langs de weg staan om toch een klein beetje een glimp te krijgen van deze mooie zonsverduistering in 2026. De volgende is in 2081, dus dat duurt nog wel even. Olita Adams nou.

Olita, dat is natuurlijk een window of hope. En we zijn nu eigenlijk over het hoogtepunt heen natuurlijk van de zonsverduistering. En we zijn er nog eigenlijk niet, maar vanavond, als het helemaal donker is, dan kunnen we ook aan de hemellichamen zien de heel veel vallende sterren. Dus dat is weer totaal wat anders. Dus er is nog wel wat los in ons heelal vanavond. Hey, totaal, total eclipse of a heart, Bonnie Tyler.

Natuurlijk van niemand minder als Gloria Gaynor uit 1974 alweer. Ook een hele grote hit, maar je merkt toch dat de covers die daarna komen soms nog wel eens een grotere hit zijn. En we zijn net al 1974, we gaan 2 jaar verder terug in tijd. We gaan naar 1972, naar de Makkers uit Nederland met hun eigen Zomerzon. MUZIEK

Wits, wat ik lekker vind. Plotje en Friends waren dat, oftewel even lekkere Winnelse muziek. Hier bij Omroep PNM, lekker in de Zomerse klank. Nou, laten we toch heel even in die Zomerse klanken blijven. Dat gaan we doen met de Gypsy Kings.

Mart Hoogkamer was er natuurlijk met In Spanje. En als we naar goed naar de tekst en de muziek luisteren, dan zit er een zwaar Bassie en Adriaan gehalte in. En dat klopt ook, want het is gebruikt in een van de films van Bassie en Adriaan. En Mart heeft het weer een keer opnieuw uitgebracht. Hey, nu we toch in de Nederlandse bands en Nederlandstaligen zitten, we gaan gewoon naar de Time Bandits.

Hun debuutsingle was het Cake by the Ocean uit 2015. Al zo lang geleden, ja. En je luistert naar André Anders live hier bij Omroep PNM. Zo dadelijk naar de klok van 9 uur hebben we natuurlijk de heren van de HDG. Dat is al over een kleine 10 minuten. Tot die tijd nog heerlijke muziek. En we gaan toch heel even richting de jukebox. Want het is alweer bij meer dan een jaar geleden dat Gerrit ons is heengegaan. En wie was er nou een grote fan van een jukebox? Dat was Gerrit zelf. De Woobits, speciaal voor Gerrit. Jukebox Jive.

En dat klinkt druk. En natuurlijk met kapsijzen. We zijn bijna aan het einde gekomen van André Anders op deze bijzondere woensdagavond. Met natuurlijk de zonsverduistering. En dadelijk gaan we er eigenlijk weer allemaal genieten van al die vallende sterren die er aan gaan komen. De laatste plaat die we gaan draaien vandaag is van Kiki D. 1974. Daar gaan we naartoe. I've got the music in me. Zo dadelijk naar de klok van 9 uur natuurlijk de heren van de Harde G. Aankomende zaterdag is er weer André Anders een foute uur. En de volgende week weer op dezelfde tijd André Anders op de woensdagavond. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen tot een volgende André Anders. En nog een hele fijne avond. Ja, dat wil ik zeggen. Avond.

0: Bonenkamp-Vermeulen met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen.

De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als vijfde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het tweede estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: Guy Apsel.
3: De Haren.
4: Yeah.
5: De Haren hier. Dat wordt echt zo lekker week.

0: bij die tiers.
1: Valt net.
2: Oh. Bij de stieren dan zo lang.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik heb vandaag een ding gedeeld van een vormers die... Hoe lang, maar niet geen. Dit is niet geen, maar dan wel 20 seconden schilkers doen. Dacht, die moeten we eens een keer goed naar de gaan. Dat hij de G een keer duidt. Maar dat, ik probeer dat zelf wel. Dus.
3: We zijn benieuwd dat die G een keer duidt. Dat heb ik verstaan.
0: Oké, oké.
1: 20 seconden is dat zat.
0: Dat, why not, why not. Dat, wat is nou, nee, nou, één ding tegen nou een goede...
1: Ja, dat is een goede
0: schilder. Die seconden moest je wel tegenaan zetten.
1: Ja. Ja, het is een bijzondere uitzending vandaag, want het is natuurlijk de G18. Maar we zien met het Angers Begos en Genne Olu, maar het hield Nees, namelijk het album van de mond.
0: Ja,
1: daar hebben we nog tijd voor. Dus Paradise Lost waren het met de Deceivers.
0: Dus het is niet in de G18, maar dat is gewoon vanwege het album van de mond.
1: Ja.
0: En van het album...
1: Ascension.
0: Ja, Ascension. Ja. En we gaan nu beginnen met de... G18! Oké.
1: Okay.
0: En we openen met...
1: We trappen het af met Iron Maiden.
0: Oh, ik dacht, ik heb... Iron Maiden!
1: Fear of the Dark!

0: Zo, hoe een tweeën meters achter elkaar.
1: Ja, misschien wel 18.
0: Dat inderdaad, dat kan ook nog. Ja, dat, die mogelijkheid bestaat nog. Maar nummer 18 en 17 waren Iron Maiden.
1: Ja, en nummer 17 waren de Trooperen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat, ja, ook ja, de werelds natuurlijk. Dat, en de volgende van Iron Maiden is... Mooi even spanning, maar in ieder geval kunnen we nou eerst bij...
1: Blazing met twee dingen.
0: Metallica, en dat is in ieder geval geen Maiden in ieder geval.
1: Dat is in ieder geval geen Maiden, maar wel lekker.
0: 16, nummer 16 is dat. En... Master of Puppets,
2: ja.
0: Ja? Ja, ja.
1: Doe maar.
0: Dan moet je wel.

0: De Concertagenda.
1: We hebben zelfs tijd voor een concertagenda vandaag.
2: Ja, dus dan gaan we dat maar gewoon doen.
1: Vrijdag 17 oktober, dan speelt Floor Jansen in de Vereniging in Nijmegen.
2: Zaterdag 18 oktober kun je bij Grenswerk Feuerengel Tribute to Rammstein gaan bewonderen.
1: En in Dynamo in Eindhoven voor de spullen en is oké, Harde Verkouwerd en de Narrator.
2: En ook 18 oktober kun je naar de Ultimate Eagles en die spullen bij Grenswerk in Wiert. Eagles Tribute.
1: Grenswerk is toch niet een...
2: Sorry, de Bozo. Okay. Sorry.
1: Ja, het kost wie kant toe het, hè.
2: Ja, klopt.
1: Nog steeds op zaterdag, Dileen, Moonlight Haze en Sin Heresy, die spelen in de Metropool in Enschede.
2: En zonnig de... Nee.
1: Ik ben nog bij zaterdag.
2: Excuse me. Sorry, dat moet ik ook niet doen, hè. Zaterdag Halloween en Beast in Black. Kijk je bij 013 in Tilburg gewoon.
1: Wie weet komen we Halloween vanavond nog een keer tegen ergens in de liefst. Zondag 19 oktober, daar spelen Battle Beast, Vanaheim en Solar Cycles in de Effenaar in Eindhoven.
2: En ook zondag in de grens. Nee, naar Bozel. De Bozel in Wiert. Daar kun je Lordi, die bekende van het Songfestival, gaan bewonderen. Lordi, nou ja. Die komen door.
1: Dominum en Majestica, die spelen in de Nobel in Leiden.
2: Utrechtomie. Ruins of Perception. Perception. En Heretics. Die kun je in Musicon in Den Haag gaan bewonderen, de 19e.
1: Ja, dat waren
2: hem. Dat waren de concertagenda.
1: Dat betekent dat wij doorgaan met nummer 15 in onze G18. En daar vingen we Slayer met...
2: Slayer!
1: Behind the Crooked Cross.
2: Heerlijk.

0: Ja, tegenwoordig klinken ze iets anders. Op nummer 14 was het Amorphis met Black Winter Day.
1: Ik vond het wel lekker klinken.
0: Ja, zeker.
1: Het heb je goed ingestuurd, mensen. Dat je weet toch wel...
0: En tegenwoordig klinken ze ook nog goed. Alleen geen grunts meer. Meer melodie en zo.
1: Oké. Want ze meer grunt eten.
0: God, stop me, joh.
1: Ja. Oké. Hoe zien we nou bij...
0: Dan zien we dan bij nummer 13.
1: Queensrÿche aanbeland.
0: Ja.
1: Toch? Ja, dat is ook een beetje een vaste prik, zo gaat, hè?
0: Want zet er wel geregeld in, ja.
1: Ja, ik wou net zeggen. Dat is ook niet verkeerd.
0: Zeker even Operation Mindcrime is natuurlijk een wereldalbum.
1: Ja, ik weet het.
0: Is dit Sweet Sister Mary?
1: Ja.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Met een ootmoedem erachteraan. Maar dat, op nummer 12, Accept an Analog Man.
1: Ja, dat was op het laatst niet analog, maar dat was... Ja, of digitaal, of...
0: Ja, er waren in elk geval ootmoedempiepjes.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Oké, okay, ja, dat is lekker toch, Accept.
0: Ja, zeker.
1: En ja, in ook hem ook wel een goeie.
0: We hebben een klein dit oor, de nummer 11 inderdaad.
1: En dat is natuurlijk Good Old Creator. Met Phobia.
0: Yes.

0: Lekker. Creator op 3 april 2026 stond ze samen met Niels, Exodus en Carcass in de main stage in Den Bosch.
1: Oh, dat is wel wat een leuke,
0: leuke line-up.
1: Om ons lekker te maken, ja, hij is het over lekker. Ik weet niet wat ze zei, maar.
2: Lekker
1: ik geef
2: vandaag
1: een lekker eitje met huurvol zout heeft dat ongeluk opgedaan.
0: Ja, is het dorst, hè?
1: Droege bek, man. Nou,
0: heet het dorst.
1: Dat, en dorst, ja. Dat, ja. Maar dat komt goed. Dat
0: zonder wel vuur.
1: Ja, dit was het eerste. Wat hebben we gedaan?
0: Acht.
1: Acht, hè, ja. Van de G8.
0: Er zijn nog 10 te gewoon dadelijk.
1: Ja, dus dat. Ik hoop dat je er een beetje voor spanning zit. Maar je kunt wel weten wat. Nee, dat is dit, joh. Ja, dat moet ik niet zeggen. Dus dit. Verloren verrassen. Ik geloof het.
0: Dat komt allemaal goed.
1: Dat. Maar. Dat is een hele mooie lease. Dat. En we beginnen dadelijk met nummer 10.
0: Dat is zeker.
1: Want wij hebben 11 gehad, hè. Dus ja, dan denk ik dat we dus met 10 kunnen beginnen, toch?
0: Ja, zullen we dat maar doen?
1: Ja, dat doen
0: we. We hebben het er nog even over een ongeveer.
1: Dat komt goed. Tot

0: Meijer met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder, de bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: Guy Apsel.
3: De Haren.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Haren hier. Dat wordt echt zo lekker week.

0: Welkom bij het tweede oor van de Hobbit.
1: Niet zo lang. Nee. Oké.
0: Op nummer 10. En als ik in 18 was het Halloween met Eagle Fly Free.
1: Ja, en daar heb je ook goed. Ja, een lange stem heb je blitz.
0: Ja.
1: Een lange hoed halen. Dus dat,
0: mensen kunnen wel zingen.
1: Ja, dat moet we ook nog een keer.
0: Ja, dat kan ik ook kiezen, ja. Goed idee.
1: Ja.
0: Gaan we verder met nummer 9. En dan vingen we een cover. Orgasmatron, natuurlijk origineel van Motorhead.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: We hebben in onze top 18 de Sepultura-versie staan.

0: Op nummer 8 was dat Darkness Always Wins van Hailstorm.
1: En ja, het ging wel een duistere periode in, dus ja, dat wint ja, altijd. Ja. Ieder, ja, ieder jaar, ieder jaar.
0: Ieder jaar weer.
1: Ja.
0: Maar ik kan nog een einde aan.
1: Ook dat is wel. Ja, dan gaan we ook maar verder. Want dan scoren we niet tot het einde van dit liedje.
0: Ja, moeten we het einde halen voordat het 11 uur is. Dus, is op nummer 7 inderdaad zingen we Soilwork met The Flameout.

0: Op nummer 6 was dat Lost Society met Dead People Scare Me, But The Living Make Me Sick.
1: Ja, sommigen wel, hè.
0: Ja, dat kunnen.
1: Sommige dead people wel. Ik bedoel, sommige living.
0: Dead people lossen helemaal zo bang. Dat is
1: nee.
0: Sommige leven, nee hoor, inderdaad. bang hoeft niet ziek van te worden, bedoel ik maar.
1: Dat goed voor man. Oh, maar nou hebben we nog lange liedjes, hè?
0: Ja, dat is het wel. Dat gaat,
2: Nou, ook weer, ik heb ook weer een rookje.
1: Ja, nou word ik gerookt, joh. Dat,
0: Er komen nog een paar lange nummers aan, joh.
1: Ja, wat beginnen we met nou?
0: Ja, Vief zullen we maar doen, hè?
1: Ja, Warpix.
0: Warpix van Black Sabbath.
1: Ja, zeker.

0: Op nummer 4 nog een keer Metallica met For Whom the Bell Tolls.
1: Ja, blijf toch een mooi plaat. Dus,
2: zeker weten.
0: Dan gaan we naar onze top 3. Dan hoor je de spanning erin, want we kondigen, we gaan ze achterin draaien. We kondigen alleen nummer 3 aan, de rest doet je vanzelf.
2: Ja,
0: Op nummer 3 staat Stargazer van Rainbow.
2: Heerlijk. Ja,

0: The end of the Georgian.
1: Op nummer 1 was het Falling off the Edge of the World van Black Sabbath. En dat betekent dat Slayer met Angel of Death jaar op 2 is geëindigd.
0: Wat verdorie nog. Dat is even een verrassing voor u toe, of niet, mensen? Ja, voor ons eigenlijk ook, maar bij de Lees gaat ieder gezin.
1: Dat klopt.
0: Het, ja, dat is inderdaad... ja, waarom niet? Ik bedoel... Slayer is goed op eind, maar dat hoeft niet, dat blijkt wel.
1: En, de luisteraar bepaalt in dit geval. Dus,
0: En je zou toen nog wel gedacht hebben dat we de top 3 een beetje door elkaar hebben genomen. Maar dat was dus werkelijk wie dat in de G18 stond. Stijd.
1: Natuurlijk.
0: Want als het goed is, komt hij daar op Facebook of is dat op Facebook?
1: Ik was... bijna klaar, maar toen moesten we wel een proten van Ruud.
2: Sorry.
0: Nou ja, dan kun je daar op Facebook en dan kreeg je hem nog even doorlopen.
1: Ja.
0: En dan, ik vond het wel een schitterende lease.
1: Dat is een mooie lease.
0: Bedankt
1: voor de inzendingen.
0: Ja, zeker, inderdaad. Dat is altijd welkom. En daarvan kunnen we zo'n magnifieke lease maken.
1: En volgende week hebben we weer een normale uitzending.
0: Dat is ook wel even geleden. Dat is inderdaad. Mensen, ik moet nou bijna gewoon zeggen. Willio Schroetsio.
1: Tjussie.
2: Het is lopzacht. Doei doei.
3: Stadler?
4: Ja, wat?
3: Is that it?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

Renate Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal. Bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.